De helje schrift leert ons dat God heeft alles gemerkt wat hij gemerkt heeft en zaas deel. En zaas deel merk hij die eed, alles wat er binnen is, de zon, de moon, de stierens. Wie wonen hier op deze eed en op deze eed is een himmel. Dat is waar de wolken zijn en dat is waar de deel binnen vliegen dan. En wie nennen dat ons lofthimmel? Dat is de eerste himmel. En dan even dit, de buiten dat, is nog waar de zon en de moon en de stierens zijn. Dat is een himmel ohne loft. En wie nennen dat ons tweede himmel? Aber dan is er nog een stad waar God is en al zijn heiljung. En dat is de derde himmel. En Paulus redt ervan, dat is waar hij gewaast is. Hij weet niet aus dem Körper oder uit dem Körper. Aber hij heeft er dingen gezien in je hiet, waar hij niet weer verhaft. En endlich is aan dat verboden geworden dat hij ervan reden zal. De apostel Johannes, die kijkt ook in deze himmel naar. En van dat schrift hij de openbaring van Jezus Christus.